U heeft geluisterd naar het optreden van Mugam-zangeres Nisbet Sadrajeva en haar ensemble uit Azerbeidzjan op 19 april 2026 bij muziekpodium De X in Leiden. Dit was Concertcenter Live Global. Verdere informatie en de speellijst zijn te vinden op de website van de Concertcenter.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Dit was De Nacht met oude muziek van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u in de gids op onze site concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Samenstelling Egbert Randewijk.

Goedemorgen. Dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van het programma De Ochtendeditie. We beginnen met Nederlandse muziek uitgevoerd door een Nederlands orkest. Hoewel Pieter Hellendaal woonde en werkte tot ongeveer zijn 30ste in Nederland, om daarna nog ruim 40 jaar in Engeland te verblijven, te concerteren en les te geven. U hoort het residentieorkest met dirigent Nicolaus Harnoncourt in het Concerto Grosso voor strijkorkest, opus 3, nummer 1 in G-klein.

U luisterde naar het Concerto Grosso opus 3 nummer 1 van Pieter Hellendaal. Heinrich Picot de Pecaduc, Freiherr von Herzogenberg. Gewoonlijk bekend als Heinrich von Herzogenberg, was een Oostenrijks componist uit de 19e eeuw. Hij kwam in contact met de Dainu Balzai, een verzameling van 392 Litouwse volksliederen van Christian Bartsch. En hij verwerkte deze tot een pianocyclus, die nu wordt gespeeld door het pianoduo Nadan.

Dat was de kantate Het Lied van Oleg de Wijze, opus 58 van Nikolaj Rimsky-Korsakov. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. Voor meer informatie over dit programma en de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt, verwijs ik u graag naar onze website concertzender.nl. We gaan nu luisteren naar muziek van een andere Russische componist, Dmitri Kabalevsky. Hij schreef een fantasie voor piano en orkest in F klein, gebaseerd op de fantasie voor piano vierhandig, Deutsch 940, van Franz Schubert. Het werk wordt gespeeld door pianiste Claire Huangxi en het Weens Radio Symfonieorkest onder leiding van Cornelius Meister.

Claire Wang-Si was de soliste in de Fantasie voor piano en orkest van Dmitri Kabalevsky. En van de Fantasie gaan we naar de Rhapsody. De Brit Maurice Johnstone componeerde Tarn House, A Cumbrian Rhapsody. Tarn House is een populair gebied in het Lake District in het noordwesten van Engeland, waar veel toeristen naartoe gaan voor de fraaie natuur. De Royal Ballet Symphonia staat onder leiding van Gavin Sutherland.

The Royal Ballet Symphonia speelde Tarn House van Maurice Johnstone. Het aantal werken dat de Finse componist Toivo Kyla schreef is niet groot, omdat hij vroeg stierf door een schietincident. Onder zijn opus nummer 11 staan 7 koorliederen. En daarvan hoort u nu het eerste lied, Ginds bloeien de appelbomen. Hier zijn het Tapiola Kamerkoor en het Vrienden van Kyla Koor onder leiding van Hannu Norjanen.

U hoorde Ginds bloeiende appelbomen, opus 11 nummer 1 van Toivo Kyla. Legenden, opus 59, is een werk van Antonín Dvořák. En hij componeerde dat voor piano duet. Maar in hetzelfde jaar, 1881, maakte hij ook een orkestversie van deze tiendelige cyclus. U hoort nu deze versie door het Praag Kamerfilharmonisch Orkest, gedirigeerd door Jiří Biloslávek.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met een uitvoering van de legenden van Antonín Dvořák. Wilt u informatie over de gespeelde werken, dan kunt u de pagina van dit programma opzoeken op de website concertzender.nl. Deze uitzending werd samengesteld door Peter Simmers uit de collectie van Muziekweb. We wensen u nog een fijn vervolg van deze dag en graag tot morgen.

Dit is de concertzender met Sans Souci. In 1783 had Mozart een hoop te vieren. Hij woonde nu 2 jaar in Wenen en had eigenlijk alleen maar voorspoed gekend. Het jaar daarvoor was hij getrouwd met Constance, na veel vijven en zessen, want zijn vader wilde niet zomaar toestemming geven voor dit huwelijk. Maar nu het dan toch zover was, wilde Mozart de Heer danken met een mis. Deze was zo ambitieus dat ze niet klaar kwam, maar de voltooide delen werden in oktober in Salzburg uitgevoerd. Zo was Mozart ineens weer terug in zijn geboortestad. De mis in C-klein hebben we in een eerdere Sans Souci al laten horen. Vandaag een werk dat hij tijdens dit verblijf in Salzburg schreef. Michael Haydn, die daar nog altijd werkte, had een opdracht om 6 duo's voor viool en altviool te schrijven. Omdat hij ziek werd, kreeg hij er maar 4 klaar. Mozart sprong toen bij met 2 andere duo's. Zo schreef hij toch nog iets voor die verfoeide aartsbisschop. We horen nu het eerste duo in G groot.

Dat was Mozarts duo voor viool en altviool in G groot, gespeeld door Sigiswald en Sarah Kuiken. Op de terugweg naar Wenen kwamen de Mozarts nog door Linz. Voor deze stad schreef hij een symfonie. Na zijn tienerjaren schreef Mozart maar heel af en toe symfonieën, maar als hij het deed, kreeg het genre zijn volle aandacht. De invloed van Joseph Haydn op Mozart neemt toe. Zo begint hij nu voor het eerst een symfonie met een langzame inleiding. Het resulterende werk is ambitieuzer dan ooit.

U hoorde de Linzer Symfonie van Mozart in een uitvoering door het ensemble Resonance onder leiding van Ricardo Masahide Menassi. Volgende week zijn we bij u terug en wel met een zeer delicaat werk dat Mozart beschouwde als zijn beste ooit. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij Matchpoint, aflevering 269. Mijn naam is Jeffrey Match. Vandaag een programma rond de bekende Spaanse pianiste Alicia de la Rocha. Zij leefde van 1923 tot 2009. Ze heeft een brede discografie met werken van Spaanse componisten, veel onbekende namen naast het mainstream repertoire. Voor dit programma laat ik naast werken uit haar bekende repertoire ook enkele werken uit het Spaanse repertoire horen die zouden worden gespeeld, maar die zeker belangrijk zijn om mee kennis te maken. Om te beginnen, twee korte sonates van Antonio Sola. Zijn sonate in F, nummer 89, gevolgd door zijn sonate in Des, nummer 88. Sola leefde van 1729 tot 1783 en was een tijdgenoot van Scarlatti. Uitgevoerd door Alicia de la Rocha en opgenomen in 1977.

Twee sonates van de Spaanse componist Antonio Soler, gespeeld door Alicia de la Roche en opgenomen in 1977. Nu een werk van Enrico Granados, zijn Goyesca nummer 2, ook opgenomen in 1977 met Alicia de la Roche.

U hoorde Alicia de la Roche die Menno de Valles Fantasia Beatica speelde. Nu een opname van La Vijge van Albenus, gevolgd door zijn Navarre, een van zijn laatste werken. Hij heeft het niet kunnen voltooien. Dit deed zijn pupil, de componist Diodat de Severac.

U hoort het twee werken van Albanus, zijn La Vega en Navarra, gespeeld door Alicia de la Roche. Als laatste een gedeelte van een stuk dat zelden wordt gespeeld. Het Allegro de Concierto opus 46 van Granados, geschreven tussen 1903 en 1904. Het wordt gespeeld door Alicia de la Roche in 1989. Tot de volgende Matchpoint.

Dit is de concertzender met In de Schijnwerper. Vandaag aandacht voor de Franse cellist Pierre Fournier, die leefde van 1906 tot 1986. Tijdens het interbellum speelde zijn carrière zich vooral af in Frankrijk. Na de oorlog speelde hij in vele landen en werkte hij met de beste muzici van zijn tijd. Als eerste hoort u hem met de eerste cello-suite van Bach. De opname dateert uit 1961. Nu speelt elke cellist deze suites, maar toen Fournier ze opnam, waren ze nog redelijk onbekend en amper opgenomen. Dat dit is veranderd is mede te danken aan deze geweldige uitvoering, die dan ook vele malen is heruitgebracht. De suite heeft 6 delen.

Dat was van Bach de eerste cello-suite, gespeeld door Pierre Fournier. Als Frans muzikus speelde Fournier graag Franse muziek en werkte hij veel met Franse muzici. In de nu volgende opname speelt hij de cellosonate van Debussy. De pianist kent u vooral als componist Francis Poulenc. De opname werd gemaakt tijdens een concertreis in Turijn in 1953.

Welkom bij Concertzender Live Archief. Festival Mondial was 30 jaar lang het ideale festival van Nederland. Het begon in 1988 als een benefietfestival voor de derde wereld. Later raakte dat doel wat op de achtergrond. Maar de wereldmuziek, vooral de Afrikaanse muziek, bleef een grote rol spelen. Van de twee dagen was er altijd één gewijd aan niet-westerse muziek. In 2007 lag de focus voor het eerst niet op Afrika. Toch was de programmering bijzonder. De line-up bestond niet uit afrobeat, maar uit echte rootsmuziek. Het eerste concert bevatte muziek uit Suriname. Geen Afrikaans land, maar een groot deel van de bevolking heeft Afrikaanse wortels. In de tijd van de slavernij bleef veel van dat erfgoed bewaard. Hoe wreed het regime ook was, muziek werd toegestaan als uitlaatklep. Traditionele dansen werden vaak in samenhang met de Winti-godsdienst gedaan. De Surinaamse groep Okubua houdt deze Winti-muziek levend. Volgens Afrikaanse legende is Okubua de uitvinder van de trommel.

So everybody, I want it. Yeah!

Sampe Sako, Sampa Watra Meti, Sampa Watra Dagu,

C'est coulé, c'est coulé.

Oh.

Wa musike mambe

Yakuluba.

0: Wij zijn ook blij. Ook Okoboa uit Suriname.
1: U hoorde de Surinaamse groep Okoboa in muziek in de Winti-traditie. Als je je ogen sluit, is het net of je in Afrika bent. Het is dan ook zo'n grote stap naar het volgende concert. En hier horen we La Symphonie de la Cora uit Mali. De Cora is een soort harpluit uit de Sahel. Het geluid is helder en zeer herkenbaar. En wat is er nou mooier dan het Cora? 7 Cora's moet ensembleleider Tsumani Diabaté hebben gedacht. Hij kan het weten, want deze Malinees komt uit een oeroud geslacht van griots, barden. De traditie houdt hij graag levend, maar Diabaté gaat ook flirts aan met andere muziekstijlen, waaronder de flamenco. Klinkt dat eigenaardig? De muziek zal u wel overtuigen.

0: Thank you, merci.
1: Allô, allô.

attaquent,

solo

독립 생활에

0: you, merci.
1: U hoorde muziek met een belangrijke rol voor de kora, een soort harpluit uit de Sahel. Van de kora gaan we terug naar de trommels, terug naar de Creoolsmuziek ook. Kaapverdië was een van de eerste landen die met Europese slavernij te maken kregen. De Portugezen richtten er plantages in en gebruikten het als bruggenhoofd naar Amerika. Pas in de jaren 70 werd Kaapverdië een onafhankelijk land. Door de Afrikaans-Portugese cultuur doet deze eilandengroep denken aan Brazilië. Raiz di Polon maakt Kaapverdiaanse rootsmuziek. Lange tijd mochten zwarte Kaapverdianen geen trommels gebruiken. Vandaag de dag is die schade ruimschoots ingehaald, zoals we kunnen horen. Toch is het niet alleen trommels wat de klok slaat. Dansante stukken worden door lyrische voordrachten afgewisseld. En ook horen we de berimbau, een eensnarig instrument dat we zo goed kennen uit Brazilië.

We hoorden muziek uit Kaapverdië. Drie concerten met Afrikaanse wortels. Eén ding hebben ze in elk geval gemeen. Alle drie horen ze tot een traditie die in het Westen nog ten volle ontdekt moet worden. Het Festival Mondiaan deed er alles aan om deze muziek in de schijnwerpers te zetten. Nu het festival er niet meer is, nemen wij graag die taak over, zoals in dit programma Concertcenter Live Archief, met eigen opnames dus uit 2007. Samenstelling Wouter Steenbeek.

vriendelijk, terwijl hij het portier van een imposante witte limousine voor ons openhoudt. We staren met open mond naar de witte Cadillac, waarvan alleen al aan de neus geen eind komt, en worden overvallen door een slappe lachbui als we tijdens het wegrijden een glas bourbon inschenken. Als prinsjes zoeven we naar het hart van New York. De limo is een presentje van mijn gastheer, een bevriende Haagse hotelier die zojuist is geüpgraded tot hotelbaas met een grote B in New York City. En merkwaardig genoeg precies op de plaats waar ooit het Nieuwe Testament van de jazz opgetekend werd. 52nd on Broadway. Charlie Parker en Miles Davis zouden daar begin 40 de jazz opnieuw uitvinden tijdens nachtenlange improvisaties en bijbehorende escapades. To be or not to bop, now's the time baby. Totdat al die magische clubs stuk voor stuk zouden veranderen in troosteloze stripjoints. Daarbij een slagveld achterlatend van verloren zielen en veel te vroeg gestorven genieën. Maar de steen in de vijver was verlegd. In Den Haag deed ik eens een serie concerten die live werd uitgezonden vanuit de lobby van een hotel, midden in de stad. Precies zoals het vroeger in New York vaak ging. B zwaaide er met verve de scepter. Daarna nam hij met een knalfeest afscheid van ons allemaal en vertrok hij naar Amerika om nooit meer terug te komen. Als je ooit in New York bent, dan kom je bij mij logeren, verzekert hij mij bij vertrek. Een paar maanden later sta ik op de stoep. Samen dus met mijn trompetvriend en goede collega M. You must take the A-train to go to Sugar Hill way up in Harlem. Het zijn de eerste zinnen uit Duke Ellington's herkenningsmelodie van Billy Strayhorn, die het schreef als sollicitatiebrief. Strays, zoals zijn bijnaam luidde, werd direct aangenomen en de twee schreven nooit meer een noot apart van elkaar. Sugar Hill is een wijk in Haarlem die haar naam dankt aan de relatieve voorspoed die er in de jaren 20 van de vorige eeuw heerste, vlak nadat de zwarte middenklasse was verjaagd van downtown naar uptown. Ook gentrificatie is van alle tijden. Sugar Hill wordt the place to be. Later zou Haarlem er stevig van langs krijgen en werd het hele stadsdeel voor iedereen die het wilde horen bestempeld als kansarm vijandelijk gebied. Maar in de beginjaren van de vorige eeuw is het een wonder van vooruitgang. Frappant genoeg, net als nu, 100 jaar later. Duke Ellington woont er, Josephine Baker heeft er een residentie, net als Marcus Garvey. Langston Hughes schrijft er de Very Blues en ontketent daarmee de eerste zwarte emancipatiegolf. De Harlem Renaissance is een feit. Harlem kende vroeger talrijke jazzclubs waar elke avond een andere cutting contest plaatsvond. Wie kon wie van het podium blazen? Vervolgens was de winnaar de koning voor een dag, totdat de volgende avond alles weer van voren af aan begon. Lennox Lounge en Minton's Playhouse waren bekende locaties, maar je had ook het meer obscure St. Nick's. Die opende haar deuren in de jaren 30 en stond eerst bekend als Pool's Patak en Lucky's Rendezvous en ook nog Pink Angel, voordat het in de jaren 60 uiteindelijk St. Nick's ging heten. St. Nick's Jazz Pub on St. Nicholas Avenue, New York City. Miles Davis ging er wel eens jammen, net als Stevie Wonder. Mijn reisgenoot en ik stappen met enige aarzeling een klein onogelijk cafeetje binnen. Die aarzeling is ten onrechte, zo blijkt al snel. Eenmaal binnen worden we overvallen door de geborgenheid die een goede kroeg van nature bezit. Er zit zelfs publiek aan de bar. En op oude tafeltjes liggen rood-wit geblokte kleedjes. Een New Yorkse variant op een bruine kroeg. Eigenlijk een gewoon buurtcafé waar je net zo lang kunt zitten als je wilt. Een zeldzaamheid in Manhattan, waar je in de meeste clubs een cover van $60 op moet hoesten, om er vervolgens in de eerste de beste pauze te worden uitgeveegd. Ja, je kunt wel blijven zitten voor nog een set, maar dan begint het hele spel weer bij het begin. Hier stappen we in een huiskamer. Maar wel een huiskamer in een heel ander universum op een heel andere frequentie. In ieder geval zijn mijn vader en zijn krant in geen velden of wegen te bekennen. Alsof we iets ontdekken waar nog nooit iemand was die niet van hier kwam. Onze ogen moeten nog wennen aan het donker, maar achterin op een klein podium zien we de contouren van een band. En we horen ze ook, elke klap is raak. Muziek van voorbij de Point of No Return, de sound van...

de underdog. Aan het woord is saxofonist en jazz legend to be James Carter. Op hoog vuur smeet hij heden, verleden en toekomst samen tot één prangende boodschap. We are here to stay. Na een paar biertjes aan de bar kijken we elkaar eens even goed in de ogen en wagen het erop. Voor we goed en wel zijn uitgepakt is de band er als een haas vandoor. We haken net op tijd aan, worden heen en weer geslingerd, uitgedaagd, geprikkeld. Maar we worden één met die muziek. Tot in het diepst van ons wezen. Voor even zijn plaats, tijd en ruimte vloeibaar en gevangen in een wolk van louter geluid. Na nog meer spelen en nog meer doorzakken verlaten we het pand als kampioenen. Het mooiste compliment is voor M. I don't like white people, but I think you are great, zegt een prachtige zwarte vrouw liefdevol tegen mijn vriend op weg naar buiten. We moeten lachen en huilen tegelijk. You must take the A-train.

Rex Stewart, een van de beeldbepalende trompetisten uit het orkest van Duke Ellington in de jaren 20 en 30. En je hoorde I'm Confessing That I Love You. We gaan naar Brazilië. Naar de fantastische zangeres Marznália. Dit is Pra Marznália.

I Hope You're Coming Back van de New Orleans Jazz Vipers. En daarvoor hoorden we Sepia Bounce van Jay McShann. En Jay McShann is eigenlijk de eerste professionele werkgever geweest van Charlie Parker.

De Dutch Swing College Band met At the Jazz Band Ball. We gaan zo meteen besluiten met de uit New Orleans afkomstige trompetist-componist Terrence Blanchard. Je kunt alle informatie vinden op World of Jazz, waar je trouwens ook eerdere afleveringen kunt beluisteren. Ook deze uitzending werd weer mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Ik ben Michael Varenkamp en dit was Congo Square Radio. Tot de volgende keer.

Dag luisteraars, Duke Ellington, aflevering 305. Op de concertzender en World of Jazz. Zanger Al Jarreau zit vandaag in de hoofdrol. Hij stond bekend om zijn vaak geïmproviseerde scat vocals en zijn vermogen om muziekinstrumenten als gitaar en percussie met zijn stem na te bootsen. Hij is de enige zanger die Grammy Awards heeft gewonnen in 3 categorieën: jazz, rhythm and blues en pop. De opnamen voor de CD Ellington zijn van 26 en 29 november 2016 tijdens concerten in het Amsterdamse Paradiso en Opera Garnier in Monte Carlo. Jarreau wordt begeleid door de NDR Big Band onder leiding van dirigent en arrangeur Jurg Achim Keller. Drop Me Off in Harlem krijgt een uitbundige bruisende uitvoering waarin Jarreau schreeuwt om een taxi. De trompetsolo is van Ingolf Burkhardt. Alt-saxofonist Vita Felsch blaast een bijtende energieke solo, à la Eric Dolphy, in een theatrale uitvoering van I Let a Song Go Out of My Heart. Felsch speelt een fraaie fluitsolo in Billy Strayhorn's Lush Life. Daarna een melodieuze tenorsaxsolo van Christoph Lauer en Flash. Die is trouwens ook op fluit onnavolgbaar aan het soleren à la Dolphy. Dat Jarreau echt heel mooi kan zingen, laat hij horen in een ingetogen bossa nova-achtige versie van Come Sunday. De spiritual uit Black, Brown and Beige uit 1943. Het orkest krijgt alle ruimte om uit te pakken in een mellow tone, op weg naar een crescendo met een uitbundige solo van Burkhardt op flugelhorn en het scattende Jarreau. Het publiek reageert en juicht enthousiast.

Peter, Peter. Beautiful, Peter. Beautiful. Beautiful.

Come Sunday. Thank you.

U hoorde het Divertimento voor radioorkest opus 42 van Walter Braunfels, uitgevoerd door het Radio Symphonie Orchestra Wien onder leiding van Gregor Bühl. De Tsjechische componist Bohuslav Martinů schreef zijn hobo-concert in 1955 voor zijn in Australië verblijvende landgenoot Jiří Tanjibudek. Opmerkelijk in dit concerto is de prominente rol van de piano binnen het kamerorkest. Martinů gebruikte de bijzondere sonoriteit van de piano regelmatig in zijn symfonieën, maar in dit werk is die prominente plaats toch verrassend. Het driedelige hobo-concert wordt nu uitgevoerd door Alex Klein op hobo, samen met het Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Paul Freeman.

Dat was het hobo-concert van Bohuslav Martinů. Uitgevoerd door Alex Klein samen met het Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Paul Freeman. 8 jaar eerder, in de herfst van 1947, componeerde Martinů zijn kwartet voor hobo, viool, cello en piano. Het beleefde nog datzelfde najaar zijn première. Het werk is opgedragen aan Leopold Manz, een fascinerende figuur in het Amerikaanse muziekleven, die in zijn vrije tijd mede-uitvinder was van de Kodachrome kleurenfilm. In 1936 volgde Manz zijn vader op als president van het Manz College in New York, tegenwoordig geheten de Manz School of Music. Hij wist een indrukwekkende lijst muzici aan de faculteit te verbinden, onder wie dirigent George Sell, theoreticus Heinrich Schenker en Bohuslav Martinů als compositiedocent. Het kwartet waar we naar gaan luisteren is een kort en charmant werk, hier uitgevoerd door leden van het Tsjechisch Nonet en pianist Milan Langer. Deze aflevering van de vorige eeuw werd samengesteld door Guy Thijs.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma Bij de Tijd. De Australische componist Lisa Lim heeft inmiddels 4 opera's op haar naam staan, met thema's als verlangen en geheugen. Daarnaast ontving zij compositieopdrachten van enkele van 's werelds meest vooraanstaande orkesten en ensembles, waaronder het Los Angeles Philharmonic, het Symfonieorkest van de Beierse Omroep, de BBC, de SWR en WDR Symfonieorkesten, Klangforum Wien en het Arditti String Quartet. De opera Annunciation Triptych beleefde in 2022 zijn première onder leiding van de Roemeense dirigent Cristian Macellaru met het WDR Symfonieorkester. En naar die uitvoering gaan we zo luisteren. Het werk trekt een brede historische lijn van de Griekse dichteres Sappho via Maria, de maagd en moedergod, naar Fatima, de dochter van de profeet Mohammed. Lisa Lim vertelt de verhalen van deze 3 vrouwen als commentaar op ecologische, spirituele en transculturele vraagstukken van onze tijd. Voor Lim, die als dochter van Chinese ouders opgroeide in Australië en later les gaf in Europa, vormen de relaties tussen verschillende culturen al haar hele leven een belangrijk onderwerp van interesse. Annunciation Triptych bestaat uit 3 delen. 1. Sappho, Bioluminescence. 2. Mary, Transcendence After Trauma. En 3. Fatima, Jubilation of Flowers. Een van de centrale vragen van Annunciation Triptych is wat het betekent wanneer iets wordt aangekondigd. Kun je daar eigenlijk op reageren? Daarom begint de zangeres haar partij vanuit het publiek, als een van ons, voordat zij zich op het podium bij het orkest voegt. Later in het werk wordt ook het publiek uitgenodigd om mee te zingen of neuriën met de klanken van het orkest.

Lost Dove, het laatste nummer dat je hoorde, was afkomstig van Richard Myers' eerdere album A Letter from the Open Sky uit 1994. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het programma Door de Mazen van het Net. Bedankt voor het luisteren.

Hallo en welkom bij een aflevering van Pudding en Gisteren. Een radioprogramma waarin PROG uit heden en verleden aan bod komen. En we als enige regel kennen dat PROG staat voor progressief. Een programma ook dat geen seizoenen kent en zich niets aantrekt van weersomstandigheden. Hier is Strops met Autumn.

Je hoorde de Britse groep Straubs met het epische Autumn. Dat wordt opgedeeld in Heroine's Theme, Deep Summer Sleep en The Winter Long. Het is afkomstig van het album Hero and Heroine uit 1974. Een jaar later verscheen het album Fish Out of Water van Chris Squire als onderdeel van de soloalbums die alle leden van Yes in die periode uitbrachten. In een vorige aflevering draaiden we al een nummer van Yes-zanger John Anderson. Met Fish Out of Water bleef bassist en zanger Chris Squire het dichtst op het geluid van Yes zitten en bleek hij geen moeite te hebben met de leadzang. Luister maar eens naar Lucky Seven.

Je hoorde Chris Squire met Lucky Seven, gevolgd door de Amerikaanse jazzrockgroep Return to Forever met The Magician. Het is afkomstig van Romantic Warrior uit 1976, een fusion album met flink wat progrock invloeden van de band rond onder andere toetsenist Chick Corea en gitarist Al Di Meola. De Belgische instrumentale band We Stood Like Kings experimenteert niet alleen met postrock en neoclassiek. Zij baseren hun muziek vooral ook op beeld, zoals oude speelfilms. Op hun laatste album schreven zij een soundtrack bij een imaginaire film gebaseerd op de avonturen van Pinocchio. Van dit album, genaamd Pinocchio, gaan we luisteren naar het slotnummer Adios, False Friends.

Je hoorde We Stood Like Kings met Adios False Friends, gevolgd door Galaxy Lynn met Bizarre. In een vorige aflevering ontdekten we het nameloze debuut uit 1974 van deze Haagse band rond mandolinist Robbie van Leeuwen. Een jaar later verscheen opvolger G. Hoewel een grootste hit, het door Rudy Bennett gezongen Long Hot Summer, hiervan afkomstig is, maken de instrumentale nummers, zoals Bizarre, opnieuw de meeste indruk. 801 was een gelegenheidsband rond onder andere Roxy Music-gitarist Phil Manzanera en Brian Eno. De groep bestond maar kort en bracht in 1977 het studioalbum Listen Now uit. Een jaar eerder voorafgegaan door het livealbum 801 Live. Hiervan gaan we luisteren naar de Manzanera-compositie Diamond Head. Hier is 801.

Je hoorde 801 met Diamond Head, gevolgd door de Britse folkbard Roy Harper met When an Old Cricketer Leaves the Crease. Het is afkomstig van zijn album HQ uit 1975 en het slepende koperwerk was in handen van de Grimthorpe Colliery Band, gearrangeerd door David Bedford. Ja, en hiermee is dit uur Puddingen gisteren alweer bijna ten einde. De techniek was in handen van Peter van Koten, de samenstelling en presentatie van mijzelf, Mark Ritsema, en we bedanken muziekweb.nl. We gaan besluiten met Focus en een nummer van het laatste album waar gitarist Jan Akkerman op meespeelde. Hamburger Concerto uit 1974. Oftewel de topbezetting van Nederlands bekendste progband. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende editie van Puddingen gisteren. Hier is tenslotte Focus met Birth.

Geniet u ook zo van onze programma's? 24 uur per dag, 7 dagen in de week, veel muziek en weinig woorden. Om dit te kunnen blijven doen, hebben we uw hulp hard nodig. Als vriend of als donateur steunt u ons. Dank u wel.

We bleven een beetje hangen in dezelfde tijd als die Andronicron incident van Black Lung en Xingu Hill. Want 2 jaar later kwam er een dubbel cd uit van Mlada Fronta op het Franse M-Tronic label. En van dat album hoorde u PD106.4. Tijd dan voor wat nieuwe muziek. Enige weken teruggebracht het Amerikaanse label Component Recordings het album Misadventure uit. Dat is een album van Containment. En die muziek, die ga je nu horen. Als teaser namelijk voor dat album kwam al eerder een track uit. Mogen we dat dan een single noemen? Ja, ik weet het niet hoor. Dit is in ieder geval Negated. Containment.

Het wordt geschreven als driehoekje SYN puntje 0X. Maar het wordt uitgesproken als Delta Sin Kern. En ook dit is nieuw uit een serie releases van deze Zwitserse artiest. Deze kwam van Archive 04. Inmiddels is ook Archive 05 alweer uit. Field is not form. Delta Sin Kern. Hier bij de Concertzender. Alwaar mijn collega Roel Jansen niet alleen het programma Space Exposure presenteert, hij maakte ook nog muziek onder diezelfde naam. En in 2018 bracht hij het album The Subliminal Serval uit. En dit is van dat album Blue Osprey.

En dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze eerste stoorzender. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering. En straks is deze aflevering ook gewoon weer terug te luisteren via concertzender.nl. En als u dat dan nog tot het einde der dagen wilt blijven terugluisteren, steun dan ook de Concertzender met een donatie. Dat kan eenmalig, dat kan terugkerend. En voor meer informatie daarover kunt u ook kijken op onze website. Straks Bouke van der Wal met muziek voor tussen je oren. En daarna ook nog de eerste aflevering van Liminal State. Het nieuwe programma van de hand van Peter van Koten. Maar nu eerst Demdike Stare. Dit is Primitive Equations. Ik wens u nog een hele fijne avond.